Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden.

0: Meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Unbelievable tension, wall of sound. No real reason, and I can't escape it. Unbelievable tension.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

bij. Lopen terug, want het wordt nacht. En jij beweegt alsof je danst. Als je afslaat, neem je afscheid met een lach. Het is te

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter.

0: beveiliging werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard on the internet, girl?
3: I'm getting out of here.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen. Een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59, de richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf nu dan 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Ik daalde

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook 2 anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Futsal.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar er zijn twee ongelukken gebeurd in de regio die voor de echte lange files zorgen. Allereerst de A2 naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de weg wel weer vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is er vertraging 15 minuten. Dan de A59 naar Den Bosch, bij Drunen West. Daar is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is een uur, omrijden is een beter idee. Van via Gorkum over de A27, A15 en A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A59 Zonzeel Den Bosch, 5 minuten vertraging bij Waalwijk. De weg is weer vrij. Op de A76 Geleen-Duitse grens, 3 kilometer file door de controles, een kwartier vertraging. En 278 Vaals-Maastricht, bij afrit Maastricht-Kammen, 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Event spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 7 kilometer file tussen Knopend Paalgraaf en Ravenstein. De vertraging is 25 minuten. A76 Geleen-Duitse grens. Bij de Duitse grens staat het stil over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Event spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige, inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten extra. Er staat 10 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Je kan vanaf het knooppunt Zonzeel omrijden via de A59 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en het Dordrecht Centrum. Door bergingswerk is de rechte rijstrook dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: sure what was going on.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 3 kilometer en dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je ruim een uur vertraging tussen Numansdorp en Barendrecht. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. Op de A76 van Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Hey Van Helden, draai je maar!

die radio aan voordat je de kroeg in gaat. Arjan en Pieter brengen je sfeer, humor en toffe muziek om je weekend goed te beginnen.

0: oude plaat, hè, deze Material Lover hier op Breda nu op deze 15e mei alweer.
1: Ja, dus,
0: is jij te doen?
1: Kijk wie dit is, Shanna Spiro.
0: Ja.
1: Ik denk, wie is dat ook alweer?
0: Ja, Shanna, dat is ze. Leuke plaat, dat mogen we wel stellen. We zijn weer tot een uurtje of 9 op zender te vinden met Ditje en Datjes. En heb je het koud trouwens? Ik heb het raam even flink open.
1: Nee, ik zat er wel te krauwen.
0: Oh, dacht je het koud? Dat kijk, zou maar kunnen op deze dag.
1: Ik heb van de week even een containertje staan te lossen.
0: Oh.
1: Dus,
0: heb je nou, dan voel je gelijk aan je spieren
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk,
0: hè?
1: Ik ben niks gewend.
0: Nee, snap ik.
1: Geen conditie meer.
0: Nee. Voordat we verder gaan met dit zinvol en zinloze gepraat.
1: De feuilleton.
0: Zullen we eerst even openen?
1: Ja.
0: Mensen, één hartelijk.

0: Luisteren, luisteren. Ja, u kunt ook meekijken in de studio, staat hier.
1: Oh ja, is dat zo? Oh ja, natuurlijk, ja.
0: Ja, ja. Oh, nou, kijk, ik zie meteen jouw hoofd.
1: Ja, ik zie jouw hoofd voorbij schieten.
0: Even schrikken.
1: Zo, nou, even ja, het is maar een frisse dag, hè, frisse dagen. Het lijkt in één keer weer alweer najaar, dat idee had ik, joh.
0: Volgens mij, toen ik vanochtend naar het werk reed, was het ver onder de 10 graden in ieder geval.
1: Ja, ja, toch wel. Ja, ik vind het echt jammer.
0: Het
1: jazzfestival hier natuurlijk in Breda, dus volop van alles te beleven.
0: Ah, ik zag hoe druk het was, daar hebben de mensen er geen last van volgens mij.
1: Nee, drukke boel, ja. Ik heb nog geen blik geworpen.
0: Ja, ik op de social media, wat ik zo al een beetje zag.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik van nou, genoeg.
1: Ja, via Breda Nu is ook alles te volgen natuurlijk, ja, hè, vanuit huis. Dus dan kun je ook alles gewoon zien. Maar ik ga me er zeker nog in verdiepen, want het is natuurlijk een hartstikke leuk, tof festival. Al zoveel jaar hier in Breda is. Dus ja, nou, leuk. Wat hebben we deze uitzending allemaal al? Nou, in ieder geval wat vaste items, zoals de verjaardagen.
0: Oh ja.
1: Ja, ik dacht dat ik verder al ging met de show,
0: nee,
1: of niet?
0: Ik zat meteen even te kijken hoe oud het Breda Jazz Festival is. Maar ik...
1: Dat is nogal oud hoor, denk
0: ik. Ja, daar zitten we meteen even te googelen.
1: Sinds jaar en dag.
0: Wanneer de eerste. Zoeken.
1: Zo!
0: Ouder dan ik.
1: Echt waar?
0: Dat is echt oud.
1: Ja, dat is echt oud, ja. Ja, ja, wanneer dan?
0: De eerste was in 1971.
1: Ja. Echt in de 70's begonnen.
0: Zo. Mooi. Ik ook. We zijn in de 70's begonnen.
1: Ja, ik ook.
0: Maar de jaren gaan we het over.
1: Ja. Wie zijn er ook in de 70's begonnen? Of gaan we nog verder?
0: Dus even kijken. Ja, maar ik heb de jaartallen er niet bij staan. Dan moet ik even gaan rekenen. Heb ik geen zin in. Ik heb vandaag ook namelijk goederencontrole gedaan.
1: Oh,
0: ja. Heb ik ook veel gerekend.
1: Dus ja, dat snap ik, ja. Ja.
0: Mijn rekenaar is leeg vanavond.
1: Ja.
0: Maar dan begin ik gewoon met een van de ouderen die vandaag 80 jaar wordt.
1: Zo.
0: De voormalig vriend, nou ja, is eigenlijk nog steeds de vriend van Jos Brink, Frank Sanders.
1: Frank Sanders?
0: 80.
1: Ik ben benieuwd waar die tegenwoordig zit.
0: Ja, en dan heb je ook nog Rod Coombs.
1: Ja.
0: Dat is de drummer van de Strobs. Hmm. We hebben Rudy, die ken ik niet hoor, Rudy de Kellyu. Dat is een gitarist.
1: De Rudy, ja. Oké. Okay.
0: Oh, ik heb even een opripsing. Hmm. Graham Gobble.
1: Van de Gobble.
0: Van de Little River Band.
1: Oh ja, ja.
0: Dat is de gitarist. Ja. We hebben ook nog Brian Eno.
1: Brian Eno?
0: Ja, Eno.
1: Oh.
0: Engelse toetsenist, producer en muziekpionier.
1: Ja, dat is het zeker. Ja,
0: Ga ik er nu zomaar even een paar opnoemen. Herman Schulte.
1: Ja.
0: Arnold Rijpens. De niet geheel onbekende Mike Oldfield.
1: Well, een shadow, hè?
0: Ja, de violist van The Levelers. Jon Saving.
1: Ja.
0: Dan heb ik nog Jessica Sutta. Dat is de zangeres van de Pussycat Dolls.
1: Oh ja, ja.
0: Hey, Nederlandse zanger-producer Mr. Props. Is ook jarig vandaag. Birdie is ook jarig vandaag.
1: Oh ja, Birdie.
0: 30 jaar jong. Eens even kijken of ik nog wat in mijn alternatieve lijst heb. De sportlijst, ja, heb ik ook nog.
1: Ja?
0: Tennisser Andy Murray is jarig.
1: Kijk.
0: De tweeling Frank en Ronald de Boer.
1: Allebei, ja.
0: Oh. En verder vind ik het wel leuk geweest. Maar voor wie was dat ook alweer? Van Eva Herdehemmer?
1: Van Trini Lopez.
0: Die zou ook jarig geweest zijn vandaag. Oh. Maar dat is die al niet meer sinds 2020.
1: Oké, daar waren ze.
0: Ja, de lijst is nog veel langer, maar ik stop er maar mee. Want
1: er moet een keer eind aan komen, dat snap ik wel.
0: Dat ze niet allemaal opnoemen.
1: Nee, snap ik. Nou, mocht jij jarig zijn of dit weekend jarig zijn, maak er uiteraard weer een mooi feestje van, zullen we zeggen. Yes.

0: ook staan een gyozo op de boeren, joh.
1: Lekker, wat zeggen we dan? Ja, lekker weekend, mensen. Geniet ervan. En voor mensen, voor ook mensen was het al weekend natuurlijk, hè. Al lang weekend, hemelvaart weekend. Dus ja, we zetten het maar voort. Zullen we het daarop houden? Hier is Aerosmith.

0: We mogen toch wel zeggen vriend van de show, hè? Marlon Pichel.
1: Jazeker.
0: Samen met Danny Vera, of Danny Vera samen met Marlon Pichel.
2: Ik zit gewoon een bankstel vol met cash te lezen. Maar ik denk dat ik straks dat Pieter Post er misschien wel wat leuks over gaat vertellen.
0: Ja? Oké, oké.
2: Zou zomaar kunnen.
0: De nieuwe single dus Try Again hier op Breda Nu. Goed, de hoogste tijd voor...
3: De Van Helden Hit Show. Historische muziekfeiten.
0: Historische muziekfeiten voor deze 16e mei. Wat gebeurde in het muzikale verleden wat hedendaags nog een beetje noemenswaardig is? Nou, de Pointer Sisters staan op 15 mei 1973 voor de eerste keer in de Troubadour Club in Los Angeles. Ja, de vier zussen uit Oakland groeien later uit tot een succesvolle hitgroep. Hun grootste succes komt in 1979 met Fire. Ja, vier weken stond het op 1 in de top 40 geschreven natuurlijk door Bruce Springsteen. En daarover gesproken, Nils Lofgren wordt op 15 mei 1984 gitarist van de E Street Band van Mr. Bruce.
2: Cool.
0: Hij vervangt Stephen Zand en speelt enkele dagen later zijn eerste optreden mee.
2: Lijkt me toch een beetje een Nederlandse naam, dat Van Zand.
0: Oh, dag Lofgren.
2: Steven van Zand.
0: Ja, maar dag even Lofgren. Van knolrapen, lof, schorseneren en prei.
2: Ja, zo'n vergeten groente. De Lofgren.
0: Ja.
2: Lekker spul, hoor.
0: Ja, dat is
2: donkergroen, hè?
0: De vraat is in de 17e eeuw, hè, veel.
2: Ja, de Lofgren.
0: Ja. Prins geeft op 15 mei 1987 na een concert in West-Berlijn een verrassingsoptreden in een privéclub.
2: privéclub.
0: Nou, ik weet niet wat voor club dat geweest zal zijn. En Was Not Was treedt op 15 mei 1988 op in Utrecht. Opname van het concert worden later uitgezonden op Radio 3. Sting en Nancy Wilson ontvangen op 15 mei 1994 een eredoctoraat van Berklee College of Music in Boston. Ja, ja. En Courtney Love verkoopt op 15 mei 1997 het huis in Seattle, waar zij samenwonen met Kurt Cobain. Het huis levert $3 miljoen op.
2: Geen geld.
0: In die tijd. En Alice Cooper krijgt op 15 mei 2006 de gouden stadssleutel van het dorp Alice in North Dakota.
2: Ja, wie wil die niet hebben, hè?
0: Nou,
2: de sleutel.
0: Zo. Ja. Maar ja, ik bedoel, hè, Prins Carnaval krijgt ook de sleutel van de stad, toch?
2: Ja, zo is het.
0: Dus zo bijzonder is het allemaal.
2: Nee.
0: Nee?
2: Een soort carnaval, denk ik.
0: Ja, denk ook, ja. zijn bezoek trekt ongeveer 1000 belangstellenden. Of dat hij ook een hap van een vleermuisnaam is onbekend.
2: Oh.
0: Dat was hij, toch? Dat hij... Oh nee, of dat was van Black Sabbath natuurlijk.
2: Ja, ik ben niet zo thuis in die...
0: Ik haal die 12 door de
2: war. Ik ben niet zo thuis in die occulte jongens.
0: Maar ik dacht dat Alice toch ook wel af en toe aan de vogels had knauwen.
2: Alice in Wonderland kent nou weer wel, maar dat is vast weer...
0: Maar Alice Cooper zat ook wel eens aan de vogels knauwen.
2: Ja,
0: ik weet het niet meer. De Bee Gees ontvangen op 15 mei 2007 een ereprijs tijdens de BMI Music Awards. De groep wordt onderscheiden voor haar grote invloed in de muziekwereld. En even kijken, als laatste nog een berichtje over Bono. Want die weigert op 15 mei 2013 een eredoctoraat van de Universiteit van New York. Wel met een mooie reden. Zijn dochter studeert ook daaraf en die krijgt ook haar eredoctoraat. En hij had gezegd van, joh, mijn dochter die moet alle aandacht krijgen.
2: Zo.
0: Dus ik bedank ervoor. Nou, vind ik toch netjes. Hè? Dat doe je als vader, vind ik. Nou, we kunnen iets draaien van Alice Cooper. We kunnen iets draaien van de Bee Gees. Prince zou kunnen. Maar ik dacht bij mezelf... Jij had misschien ook wel zoiets van toen ik over die band was wat was. Wat was dat ook alweer?
2: Wat?
0: Hey, wat was dat nou?
2: Wat was dat nou?
0: Ja, die was wat was, die band.
2: Wat was dat?
0: Geen hond die daar mee kent, maar als je dit hoort... Dan denk je van...
2: Boom, boom.
0: Ja, Walk the Dinosaur natuurlijk, hè. Dat was de grootste hit. Ja, ja, ja, ja. En er is ook een klepper van een dinosaurus gevonden, geloof ik, vandaag. Dus dat komt mooi uit.
2: Ja, joh.
0: Ja, ja, ja. Ergens in Thailand.
2: Zo.
0: Ja. Beest was, weet ik het hoe groot.
2: Leeft hij nog?
0: Nee, nee.

0: plaat voor deze regenachtige dagen.
1: Ja, die was voor Lars van Roodjet vanwege zijn 10-jarig jubileum.
0: Hey, kijk
1: zo,
0: aan.
1: 10 jaar in dienst.
0: Hartstikke idee.
1: Knap, ja,
0: hè? Dat
1: is mij nog nergens gelukt. Oh jawel, bij mijn eigen zelfstandige bedrijf.
0: Oh ja.
1: Al geloof ik vanaf 2014.
0: Zo.
1: Zo.
0: Ja, ja.
1: Ik doe er niet zoveel mee, maar...
0: Nee,
1: maar
0: gewoon...
1: Ik kan toch zeggen dat ik al 12 jaar...
0: Volgehouden.
1: Misschien wel langer. Nee, dan moet ik eens een keer in de papieren duiken.
0: Nou, ik denk dat wij dat je dan hier. Want,
1: ja, dit is wel mijn langste dienstverband bij Breda nu.
0: Ja, we zitten toch.
1: Is het nou het 8e of 7e jaar? Ik weet niet meer.
0: Ja, in aankomende januari zitten we hier 8 jaar.
1: Zo.
0: En volgens mij bestaat het hier 12,5 jaar.
1: Nou, dan.
0: Ja, we waren er vroeg bij, hè?
1: Dat is toch wel even tijd voor een feestje.
0: Dat denk ik.
1: Zo.
0: Dus ja, al bijna 8 jaar doen we deze show samen.
1: Goeiedag, joh.
0: Ja, tenminste, we zitten nu een beetje... bijna in juni, zeg maar, 7,5 jaar. Nou.
1: Ja, nou.
0: Toen,
1: dat is voor mij een hele prestatie, hoor.
0: Ik weet niet dat we hier begonnen. Toen hadden we nog een ander meubel, weet je nog? Toen zat je tegenover mij.
1: Toen hadden we toch geen meubel?
0: Maar toen zat je tegenover mij.
1: Ja, nou,
0: die ook wel, maar toen, niet schuin.
1: Toen hadden we het alleen nog maar een plaatspeler.
0: Nee. En tijdens de coronatijd hadden we zo'n plaat.
1: Oh ja, zo'n groot scherm.
0: We hadden allebei letterlijk een plaat voor ons kop.
1: Ja, dat is niet veel beter geworden dan...
0: Nee.
1: Ja,
0: dat waren nog eens tijden. Toen had ik ook... was mijn baard nog zwart in plaats van grijs.
1: Ja, toen had ik ook nog donkere haren.
0: Ja.
1: Ik zit even te kijken.
0: Waar zit jij te kijken dan?
1: Ik zit even te kijken.
0: Naar de grondbeginselen van ons?
1: Ja, grondbeginselen van het...
0: van het radio-showtje.
1: Van het radio maken. Maar ik zit in mijn profiel te kijken.
0: Zullen we dat ook doen?
1: Dat staat... ik zit op een instart te wachten.
0: Oh, nou, huppakee.
1: Ja, 7 jaar en 5 maanden doen we het al.
0: Ja.

0: van het internet.
1: Nou, ik heb weer...
0: Ja, maar dit item bestaat nog geen 7,5 jaar, maar...
1: Hij wordt toch ook al wel een behoorlijk tijdje, volgens mij al wel, hoor.
0: Ja, ja, ik vond hem leuk, leuk bedacht, ja.
1: Ja. Nou, er was weer was wat aan de hand, hoor, in een KLM-vlucht.
0: Och.
1: Van Malaga naar Schiphol.
0: Hop.
1: Afgelopen zaterdagavond flinke vertraging opgelopen.
0: Oh.
1: Ja, door een wel heel ongelukkige wifi-naam.
0: Oh.
1: Ja, er was namelijk een passagier. Die had een persoonlijke hotspot ingesteld met de tekst: Allah Akbar, er is een bom aan boord.
0: Oh.
1: Ja, en dat is precies het soort grap wat je... Ja, waar niemand op 10 kilometer hoogte op zit te wachten, natuurlijk.
0: Nou, dan ben je toch ook weer lom, natuurlijk, hè, als je zoiets doet.
1: Bemanning schakelde direct de Spaanse autoriteiten in.
0: Ja.
1: Vervolgens werd natuurlijk het toestel volledig ontruimd, gecontroleerd. Niks gevonden. KLM zegt natuurlijk van ja, je moet dit soort meldingen altijd serieus nemen. Maar ja, ik denk niet iemand die dat gaat doen, dat hij dan zegt, Allah Akbar, ik ga de boel laten ontploffen. Nee, ik denk het haast niet. Maar ja, je moet het serieus nemen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want,
0: maar je zal lekker... Je zal gewoon voor de rest passagier zijn. En die vluchtvertraging. Man.
1: Ja, ze zullen, het niet verteld hebben van die bom, denk ik.
0: Nee.
1: Want dan stapt er niemand meer in.
0: Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, het zou je vlucht maar zijn. Ik wil ik ermee zeggen.
1: Ik heb nog een erger, hoor. Hier.
0: Oh.
1: Ja. Er is een eentje in de categorie medische missers.
0: Uh-huh.
1: Uit Florida. Wat een standaard operatie moest worden.
0: Ja.
1: Eindigde namelijk in een fatale fout op de operatietafel.
0: Oh.
1: 70-jarige meneer William O'Brien.
0: William, ja.
1: Die werd opgenomen met buikpijn.
0: Ja.
1: En hij zou zijn mild laten verwijderen.
0: Oh.
1: Maar ja, tijdens de operatie ging het toch iets mis. Want de chirurg die verwijderde niet per ongeluk zijn mild.
0: Maar
1: zijn lever.
0: Oh, zo.
1: En nu komt hij. Ja, volgens onderzoekers ontstond er veel bloedverlies. En was het zicht tijdens de operatie slecht. Ik zei, hé?
0: Was mistig.
1: Ja, ik denk, het klinkt alsof er eens dichte mist zo door die OK trok.
0: Fuck.
1: Hallo, weinig zicht op de operatiekamer. Code geel. Maar ja, het is wel heel triest, want uiteindelijk is die beste man overleden.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: Ah, flink wat
1: opheffen natuurlijk. Maar ja, ik denk dat die familie zal wel een flinke schadeclaim eisen.
0: Ja.
1: Riskeert maximaal 15 jaar cel. En zelf houdt hij vol dat hij niks verkeerd heeft gedaan.
0: Nou...
1: Jammer, ze hadden niet vermeld...
0: Dus hebben ze gewoon op zijn buik een kruisje gezet? Ja doe dan maar.
1: Ja, nou ja, en eerlijk, als zelfs je lever niet meer veilig is tijdens een miltoperatie... Dan ga je toch wel van de keer wel wat zenuwachtig ziekenhuis in.
0: Waar gaat het heen allemaal, zullen we maar zeggen?
1: Zegt...
0: Dat was hem.
1: Oei.
0: Of niet, dat was hem voor jou?
1: Ja, voor nu. Ik heb nog meer, maar dat kan altijd later nog.
0: Oké. Zometeen gaan we bellen met Lakshmi. Maar eerst Ryan Sh-

0: en Do The 45. Lekker plaatje.
1: Wat is dat dan, de 45?
0: Dat is een singeltje van 45 toeren.
1: Oh, dat is misschien een speciaal dansje in de 45.
0: Nee, daarmee te maken.
2: Oh.

0: horen, die gasten. Niet te stoppen.
1: Ik vind het leuk. Ik moet zeggen, ja. Ik vind het wel leuk hoor, dat die mannen... Ja, laat die mannen er lekker doorgaan als ze dat leuk vinden. En mensen vinden het nog leuk. En het klinkt goed.
2: Ja,
1: nou,
2: ik ben natuurlijk meer fan van Hepie en Hepie, hè. Dus dat...
1: Oh, jij bent van Hepie en Hepie? Ja, nou, dan kom je zo aan je trekken met een Hollandse hap, hè?
2: Oh, ja,
1: die jawel. Hebben we zo meteen weer, hè?
2: Die heb ik besteld. De Hollandse hap heb ik besteld, hè?
1: Die komt van jou deze keer, ja, hè? De Hollandse hap. Ja, van jouw kaart. Deze komt alweer van mijn kant, bitch.
2: Ja.
1: Nee hoor.
2: Ja, maar die weet je, dat is die zangeres die ik niet mot, hè.
1: Ja.

0: Nou, tot zover Meredith Brooks. We gaan even een bakje koffie doen. Tot zomaar. Yes. Kom, nieuws. Hup.
1: Ook dat de Hollandse hap kwam.
0: Oh ja. Ja, kijk, klaarstaan, ja.
1: Komt ie dat nieuws?
0: Hey, nee, daar is die. Hey. Nee, ik zat even verkeerd, joh.
1: Ja, ik hoorde deze van de week. Ik denk, dit is eigenlijk wel een leuk nummertje.
0: Ja.
1: Niet dat ik verliefd ben of zo, hoor. Dat helemaal niet, maar...
0: Op je vrouw?
1: Nee, joh. Oh. Al 20 jaar niet meer.

0: Nou, nu aan de koffie dan. Tot zo.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet. Hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. Ja, ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
8: Van Helden.

bijstellen met zouteloos gebouwel, naar achter gekamd haar en een veel te duur mobieltje en zonnebril. Maar Van Helden let erop wat jij wil. De scherpste platen op je radio hoor je dan ook in de Van Helden Hitshow.

0: Hans de Lange en Evergreen, de nieuwe single hier op Breda. Nu 10 minuten over acht geworden. Ook lekkere jazz dit, hè? Een beetje swingende jazz. Ja, het is altijd leuk om dit als backing track te hebben als je een beetje zit te lullen. Maar ja, wil je meer van dit soort spullen horen, ga even naar de binnenstad van Breda. Hè? Ja. Dan hoor je natuurlijk allemaal van die fijne klanken.
1: Genoeg podia
0: op stuk iedere hoek van de straat.
1: Ja, een stuk of tig.
0: Ja. Gezellig sfeer is altijd. Ja. Echt wel jammer van het weer, maar ja, goed, je kan alles ook volgen via Breda nu, via de socials en zo. Dus doe dat gewoon lekker en dan blijf je ook bij, hè. Ja. Wij blijven ook wel aardig bij, want om 8:30 gaan we eventjes bellen met Lakshmi. Ze had mooi nieuws vandaag, dus daar gaan we eventjes
1: dat gaan we straks doen.
0: In ieder geval een nieuwe single. Daar gaan we even wat dieper op in zometeen. Ik denk ook wel of een fijn van vinyl hebben. Een krakertje uit de platenkast. Ik heb weer eens wat opgeduikeld. Dus ik ben benieuwd.
1: Heb je ook nog ergens een durf te draaien in
0: Heb je zin in een durf te draaien?
1: Kan altijd,
0: een beetje een feestplaatje. Ja, ik kom wel vast een beetje in de sfeer van morgenavond, hè?
1: Oh ja.
0: Morgenavond hebben we ook nog een feestje.
1: Ja, weer ik moet wel even. Ik weet niet of ik daar van mijn geloof naartoe mag. Dat is natuurlijk het is toch een Rooms-Katholieke kerk?
0: Ja.
1: Ik ben natuurlijk toch gereformeerd, hè?
0: Oh ja, daar ben ik.
1: Dus dan moet ik eerst even toestemming. Moet ik eerst even bidden, hoor, vanavond. Nou, of ik daar naartoe mag.
0: Ga dat maar eens doen dan. Ja. Dus in ieder geval zitten we rammetje vol tot 9:00 hier op antenne. Dus hou hem lekker aan, ja. Mm-hmm.

0: Yes, tot 9 uur op zender dus. En ja, we hebben natuurlijk nog een dotje leuke platen, dat hoort er ook wel bij. We zijn niet voor niks een radioprogramma. En ik heb volgens mij de verkeerde versie gepakt. Hier heb ik zo hekel aan. Dat is de
1: verkeerde versie. Maar jij hebt altijd zo'n mooie, doe je altijd gewoon...
0: Weg. Ik weet niet of ik de juiste versie dan wel heb.
1: Dan kijken we even wat het wordt, hè.
0: Robert Palmer, daar heb ik het over. Addicted to Love. Dit is de iets uitgebreide versie. Maar ik hou toch meer van de single versie. Ik ben het blijven nerd. Want hier was hij normaal gesproken al begonnen met zingen.
1: Oh.
0: Dus daar ben ik in mijn hoofd op ingesteld. Ik heb geen terugtelsysteem of zo. Dat ik denk van, ik doe dat gewoon op
1: maar
0: gevoel.
1: Weet je
0: en mijn
1: wel?
0: Gevoel laat me in de steek, dus ik baal ervan. Maar volgens mij ben ik er nu wel, hoor. Robert Palmer.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Doosplaat van Brain Power. Lang geleden dat ik die plaat gehoord heb. Ik vond
2: ja,
1: leuk.
2: Deze plaatje kan ik de hele nacht wel dansen.
1: Ja, lach ja. Is dat, hè? Dat, ja, veel gehoord destijds.
3: Heb jij ook nog
1: wat?
3: Beetje gedanst van de week?
1: Ikke?
3: Ja.
1: Waarom?
3: Toen jij zo lekker bezig was.
1: Als klussen?
3: Ja, klussen en tuin. Doe je ook een beetje dansen dan? Met een muziekje erbij? Of doe je het zonder muziek?
1: Met grasmaaien doe ik dat.
3: Maar als je aan het verven bent, doe je een muziekje erbij?
1: Ja,
3: of,
1: altijd. Lekker de radio aan. Ja, ja, maar ook als ik in de tuin bezig ben.
3: Ja?
1: Ja.
3: Dan zit je je ghetto blaster even buiten.
1: Ik was volop aan het verticuteren.
3: Verticuteren?
1: Ja.
3: Heb jij zo'n verticuteerhark?
1: Ja, maar dat ding is al oud. Ik heb er wel mijn vader gehad.
3: Maar gewoon, ja, wel zo handmatig.
1: Zo handmatig,
3: ja. Je hebt ook zo'n elektrisch machine heb je ervoor. Maar je hebt gewoon... pa had er vroeger ook eentje. Zo'n verticuteerhark.
1: Ja. Maar op een gegeven moment, ik was zo hard bezig dat gewoon die steelbalk af.
3: Nou, dan heb je flink gefeticteerd, hè?
1: Ja, was ik al allemaal mos natuurlijk. En ik heb eerst een paar weken geleden heb ik even van dat poeier gestrooid voor de mos. Dat gaat nu een beetje, gaat een beetje kapot. Dus ik kon er nou een beetje uitzien te verticteren.
3: Nou, dat is wel goed. Je hebt de ideale periode gekozen voor het verticteren. Dus namelijk, dat doe je of in het voorjaar, maart tot en met mei. Of in het najaar, september tot en met oktober.
1: Ja.
3: Heb je wel op de bodemtemperatuur gelet? Even die thermometer erin gestoken.
1: Ja. Op klomphoogte was het niet meer aan het vriezen. Want er was ijs...
3: Geilheilige, hoe heet het ook weer?
1: IJsheilige.
3: Ja, had ik ook altijd door elkaar.
1: Ja, dat kan wel alles zijn.
3: De bodemtemperatuur, toen moet het minimaal 10 graden zijn.
1: Oh, nou ja, dat heb ik...
3: Anders, als je dat... En het gras moet actief groeien.
1: Ja maar ook... als het gras 2 kontjes hoog is, denk je dat nog?
3: Heel hoog. Maar dat vind ik een beetje een rare term. Het gras moet actief groeien. Ja, als het groeit is het toch altijd actief?
1: Ja, dat betekent
3: passief
1: dat...
3: Passief groeien.
1: Ja, je moet er ook tegen praten, hè, het gras.
3: En zingen. Zingen werkt ook heel goed.
1: Ja, zingen tegen je gras, ja.
3: Als je nou... je moet het wel... nu moet het niet te vaak doen ook, hè. Dat verticuteren.
1: Nee, want...
3: Maximaal 2 keer per jaar.
1: Oh, nee, dat
3: 1 tot 2 keer per jaar. Ik denk dat was best lang geleden dat je dat gedaan hebt. Of,
1: ja, wel even geleden natuurlijk.
3: Maar jij
1: flinke winter erover.
3: Jij had veel mos.
1: Ja.
3: Maar heb je ook... heb je hoge bomen, dat er veel schaduw is, dat er veel mos ontstaat?
1: Nee, dat valt wel mee. Maar op een gegeven moment heb ik wel... zeker in de winter, dan heb ik... in de zomer heb ik tot een uur of 5 zon daar.
3: Ja, want je weet het, hè, want hoge bomen...
1: Die vangen veel wind.
3: Daarom.
1: Hè? Ja.
3: En veroorzaken schaduw ook.
1: Ja.
3: Dus even kijken. Zal ik misschien... heb je van tevoren ook even het gras kort gemaaid?
1: Zeker.
3: Oké.
1: Ja.
3: De messen goed ingesteld van je verticuteermachine? Of schoon? Dat is hark, hè?
1: Dus dat ding is al zo oud, joh. Dus
3: je moet dan in banen over het gazon gaan.
1: Oh, ik ga in rondjes. Vind ik leuk.
3: Ja, maar voor het beste resultaat ga je 2 keer in een kruispatroon. Eerst horizontaal, dan verticaal.
1: Ja, ik heb zoveel eruit dat ik bijna geen gras meer over heb nu.
3: Oh, en...
1: kaal als een luis.
3: Je kliko was ook te klein.
1: Ja.
3: Past er allemaal niet in, dus moest je het in een vuilniszak stoppen.
1: Ja. Dus zo gaat het allemaal.
3: Had je ook wild?
1: Wild?
3: Wild, met een V-I-L-T.
1: Wildjes.
3: Ja, want ja, dus,
1: ik heb wel bieveld.
3: Ja, want je moet dan die losgekomen mos en wildresten... grondig wegharken.
1: Ja, ik heb wel bieveldresten. Dat is weer anders.
3: Na een flinke verticuteerbeurt... kan het er best wel gehavend uitzien.
1: Ja, het is om te huilen.
3: Maar herstelt snel, hoor.
1: Ja?
3: Ja, maar je moet natuurlijk... Het moet een beetje er netjes uitzien. Want over een klein maandje ben je jarig.
1: Ja, zeker. Maar ik heb gouden handjes.
3: Ja, en groene handjes.
1: Ja, weet je wie de slow langzame handjes hebt? Ik heb Nile Horan.
3: Ja, slow hands.
1: Ja.

0: doordat het goed in de tuinderij natuurlijk.
1: De tuinderij, ja, want en ja. Je had natuurlijk over de groene handen.
0: Ja.
1: En de slow hands. Ja. En de green hands. Maar ja. Je moet ook nog anders kunnen, want je moet de komende week ook goed sproeien hoor.
0: Ja, dat komt wel goed.
1: Ja, goed sproeien over de gras, hè, want dan kan het lekker kiemen.
0: Zo is het. Zo

0: Prins hier op Brea nu. Goed, exact 8:30 ja, geworden.
1: Neuriede even mee, hè?
0: Ja, vindt ook een leuk liedje, hoor ik wel. Ja. Exact 8:30 geworden op de radio. En enorm leuk dat we haar aan de lijn hebben. Lakshmi, goedenavond.
2: Hey,
0: hallo, hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Goed zo.
2: Wel spannende dag, maar ja, gaat goed.
0: Ja, ik wou net zeggen, want vandaag een nieuwe single breng je uit en je kondigt een tour aan. Een bijzondere dag, hartstikke leuk zeg.
2: Ja, dat is wel altijd spannend om te kijken of mensen erop zitten te wachten natuurlijk. En dat bleek zo te zijn, dus ik ben er blij.
0: Ja, nee, maar te gek. Hey, je gaat heel wat plaatsen aandoen, hè?
2: Ja, we gaan 20 shows doen in het najaar.
0: Zo, te gek, te gek.
2: Ja, het is echt fijn dat je er gewoon lekker in kan duiken. En tot kerst zijn we eigenlijk helemaal zoet.
0: Zo, heerlijk. Ja, je hebt een drukke tijd ook achter de rug. Want vandaag ook je single Strawberry uitgekomen.
2: Ja,
0: kun je daar iets van zeggen? Waar gaat het nummer over?
2: Nou, ik heb dit nummer lang geleden geschreven in de coronatijd eigenlijk.
0: Uh-huh.
2: Toen de avondklok er was en toen we allemaal geïsoleerd zaten. En het echt voelde voor mij dat het einde van de wereld was. Heel dramatisch aangelegd, maar het voelde echt ik voelde echt wel heel veel verdriet en heel veel gewoon gedoe eigenlijk. En toen schreef ik dit nummer. Eigenlijk met het idee dat ik het niet ga uitbrengen.
0: Mm-hmm.
2: Maar toen heb ik het toch een paar keer live gespeeld. En de reacties waren toen zo lief. En mensen bleven er naar vragen. Dat ik hem uiteindelijk even weer helemaal onder de loep heb genomen. En een nieuwe productie. En wat geschaafd hier en daar. En toen is deze eruit gekomen.
0: Ja, prachtig. Prachtig nummer is het geworden. En natuurlijk ook een voorbode voor je album.
2: Ja, die komt ook uit.
0: Ja. Ja, dus daarom zeg ik ook, je hebt hele drukke tijden. Want dat album, dat moet natuurlijk ook geschreven en geproduceerd en opgenomen worden. En een drukke tijd achter de rug. Here I Am Alone With You gaat het heten, hè?
2: Ja, klopt. Het is net als de theatertour eigenlijk.
0: Ja.
2: Ik heb heel lang over dit album gedaan. Ik heb heel veel geschreven. Ik denk serieus dat ik 60, 70 nummers heb weggegooid.
0: Oké. Okay.
2: En dan weer opnieuw gaan schrijven. Dus ik ben heel blij dat het nu eindelijk dat het er is.
0: Ja.
2: In ieder geval voor mij er al en voor de mensen later. Maar daar ben ik al heel blij mee.
0: Ja, zeker. En je zegt dat je hoop hebt weggegooid qua nummers. Maar het opnameproces zelf, is dat wel, toen je de nummers eenmaal had waar je jezelf op wilde richten, is daarna het opnameproces vlot verlopen?
2: Ja, ik werk veel samen met Rob Peters. Dat is een producer uit Zwolle. En Thijs Lodewijk, die komt uit Dongen.
0: Uh-huh.
2: En dat is echt een hele, is gewoon een heel fijn proces. En we voelen elkaar allemaal heel erg goed aan. En dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Dat je gewoon een studio ingaat en dan heel erg gaat nerden op geluidjes. En hoe je het wil hebben. En gewoon, het is gewoon een heel fijne bubbel om in te zitten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Kun je iets zeggen over de titel? Waarom heet het Here I Am Alone With You?
2: Nou, ik zocht een titel en meestal valt die dan zo, gaandeweg in je hoofd, maar hij kwam maar niet.
0: Uh-huh.
2: En op een gegeven moment waren mijn vriend en ik in een boekenwinkel en we waren door wat poëziebundels aan het bladeren. En toen was er een gedicht van iemand die uit het jaar 700 kwam, dus echt heel oud.
0: Uh-huh.
2: Rabbi al-Basri heet zij. En haar eindzin van het gedicht was, dus Here I Am Alone With You. En het gedicht was zo mooi en zo treffend. Want het ging heel erg, het was echt in 5 zinnen. Ging het heel erg over alle thematieken die ik aanraak en die ik interessant vind. En dat gaat over de liefde, maar ook over onderdrukking en over verschillen in hiërarchie. En allemaal dat soort dingen. En dat vatte zij perfect in 5 zinnen samen. En toen dacht ik, oké, dat is hem.
0: Ja. Zo, wat mooi dat je dan gewoon op zo'n manier aan zo'n titel komt. Bijzonder.
2: Ja, ja, hij kwam echt zo naar me toe.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan kan het niet anders zijn dat dat voorbestemd is, zullen we maar zeggen.
2: Nee, inderdaad. Ja, denk ik ook.
0: Ja, ja. Hey, ik zag 5 december kom je naar Breda.
2: Ja.
0: CTA, ja, absoluut, absoluut.
2: Ja.
0: Wat ben je nog bezig om, denk ik, de tour, hoe zou ik dat zeggen, vast te leggen? Hoe dat allemaal, wat er allemaal op het podium gaat gebeuren? Ben je daar nog mee bezig heb je dat proces ook al gehad? Ja.
2: Nee, daar zitten we echt middenin. Ja. Zeg maar, we hebben natuurlijk wel een heel, zeg maar, het podiumplan staat al. Maar we zijn nu echt inhoudelijk bezig met de repetities, hoe we alles live willen vertalen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik neem 2 muzikanten mee en een soort VJ, is het niet, een beeldkunstenaar eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: En met een groot decor, met allemaal beelden en dus visueel wordt het heel interessant. Muzikaal natuurlijk ook.
0: Yeah.
2: Alleen we zijn dat allemaal helemaal in elkaar aan het zetten. En de setlist die staat al, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Yeah.
2: En nu is het maar heel veel repeteren en heel veel sparren over de inhoud.
0: Ja, te gek. Dat is ook een mooi proces.
2: Ja, het is echt heel leuk ook weer. Ja,
0: ja, ja, want dan kun je eigenlijk de nummers die, die je hebt opgenomen en waar je toen al op dat moment denk ik mee bezig bent geweest, moet je nu een invulling gaan geven op een podium. En dat is toch weer een ander proces, lijkt me.
2: Nou, dat is inderdaad zo. Want ik vind het vaak juist heel erg leuk aan live, dat gewoon niet elke avond hetzelfde is.
0: Mm-hmm.
2: Dus als je er dan bij bent, dat je echt denkt, oké, ik was hierbij. En niet zo van, voor hetzelfde geld ben je er volgende week bij. Dus dat het echt elke avond heel bijzonder is. Dus ik hoop, ik probeer ook heel erg de spontaniteit, ook al doen we 20 shows, en elke avond net even weer een andere, iets waardoor het even spannend wordt en waardoor het misschien een beetje gaat wiebelen en het is gewoon heel tof om daarover na te denken.
0: Ja, ja. Het lijkt me, als ik eerlijk ben, heel leuk om er nog eens uitgebreid over te praten. Mocht je het leuk vinden om een keer langs te komen, dan ben je van harte welkom.
2: Heel leuk. En super.
0: En ook wellicht, we hebben ook mogelijkheden om live te spelen. En lijkt me in ieder geval hartstikke leuk om dieper op de achtergronden in te gaan.
2: Ja, nou, lijkt me echt superleuk.
0: Nou,
2: heel graag.
0: Dat is hartstikke leuk om te horen. We gaan in ieder geval nu je single draaien. En Strawberry. En ik dank je hartelijk voor je tijd. En laten we contact houden dan. Hartstikke fijn.
2: Ja, helemaal goed. Ja, thanks.
0: Oké, super.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Doei, fijne avond.
0: Fijne avond. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: R.E.M. Night Swimming hier op Breda nu. We hadden... de tijd is zo snel gegaan. Ik wil eigenlijk nog een 5 van vanille doen, maar...
1: Nee, dat lukt dat niet meer. En dan durf te draaien lukt ook niet meer.
0: We moeten de jaren 90 ook natuurlijk gaan doen. Maar ik kan nog wel durf te draaien erin jassen, denk ik, hoor.
1: Ja, heb je nog wat leuks in
0: Als ik nu gewoon even mijn best doe, dan...
1: Even je best doen, hè?
0: Als ik even mijn best ga doen, dan... Even kijken, hoor. Als het systeem mij ook een beetje gaat helpen... dan gaat het als het goed is. jongens, toch. Even kijken, hoor.
1: Ja? Ik word schor. Te veel gepraat van...
0: Als dit geen durf te draaien is, dan weet ik het niet meer. Marianne Rosenberg. Zo'n plaat die je eigenlijk niet meer kan, maar te leuk is om te laten liggen.

0: en durf te draaien.
1: Durf te draaien.
0: Dat zeg ik. Huppakee. En van het ene item vallen we in het andere item.
2: Hurr. Dit is Breda Nu.
0: Hey.
3: Breda Nu.
0: Dat wilde ik allemaal niet.
3: Je weet het meteen.
0: Ja, ja. Hey, hij doet niet wat ik wil.
3: Hij gaat...

0: ertussen.
1: Hij schiet er lekker door.
0: We hebben te maken met een ouderwetse doorschieter.
1: Ja, hoppakee, dit is wat ik wilde. Nou, ik ga dus van het ene item vallen we zomaar in het andere item. Namelijk de jaren 90, de 90's till 9. Met ja, toch wel weer van die plaatjes die je niet zo heel vaak meer hoort. En dat is toch wel leuk dat wij ze al jaren boven water toveren. Ja, ja. Er zijn ook andere stations die dat doen, maar wij doen het ook. Tenminste, wij deden het al, laten we het zo zeggen. Dus al een paar jaartjes, hè? De 90's till 9.

0: Ook dit was een klapper in de jaren 90. Onder het kopje de 90s till 9. Call Me Bad and All for Love. Nou, we gaan er van tussen.
1: Ja.
0: Fijn weekend. En wij zeggen Aito.
2: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wil dezelfde 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt-het-vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Ik wil alles af.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Event spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de 2e onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ik werd wakker op een doodnormale dag. Moest iets ophalen, afmaken. Verder zat ik in gedachten bij de serie die ik keek. Het plannen van vakantie bij de toets die ik had. Stiekem drinken in het park en bij jou. Ik was boos, want je voerde me op. Wilde naar vrienden, had geen tijd om te horen hoe het hoort. Dus toen je ging, zei ik gehaast gedag en liep ik door. Een paar uur later ging die telefoon. Ik vergat de wereld vergat mij. De pijn die ik toen voelde, die kent geen tijd. Jaren later, zou zoveel willen zeggen en geven. En echt, had ik het maar geweten.

mensen die het duwen dus. Vertrouw me als ik zeg, zet hem even langs de weg. Stop even met die race en kijk naar wie je hebt. Je was alles voor me en nu ben je weg. Had ik het maar gezegd.

0: je lijken. Ik had nog één woord nodig voor je einde. Had ik het maar gezegd, maar die kans ga ik niet krijgen. Dus zeg ik het maar nu, voor het geval je mee kan kijken. Als ik had geweten dat dat het laatste was, wat je van me zien zou, dan nam ik afscheid met een lach. En als ik had geweten dat ik nog één woord voor jou had, oh, dan had ik jou bedankt.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu. En ik zeg...

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda nu. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah!

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: supermarkten.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar 1 graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

gitaar, jij de drums. Iets met roses, iets met guns. En je zei me, luister meisje.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: En

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters

0: supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooiden. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda-update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.